0: www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 2:00.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om 2 mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: break my heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen en vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook de Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft het op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kemps en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kemps, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om twee mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: create high.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen en vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden. De bijrijder stapte uit om het slachtoffer te helpen. De bestuurder is gevlucht. De bijrijder wil niet zeggen wie de auto bestuurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 Rotterdammers aangehouden na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Het gaat om 2 mannen van 18 en 22 jaar oud. Bij de steekpartij raakte een Rotterdamse tiener gewond. In dezelfde straat zou ook zijn geschoten. Thelma Schoon wordt volgende week de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam binnen de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een klein kerkgenootschap dat geen onderdeel is van de Katholieke Kerk in Rome. Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn de regels minder strikt en kunnen vrouwen priester worden. Volgens Schoon maakt het voor het werk weinig uit dat ze een vrouw is. Het gaat volgens haar om het ambt en de sacramenten. En morgen is het 4 mei, de dag van dodenherdenking. Dan herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogen en bij vredesmissies. Op Rijnmond.nl vind je een overzicht van de herdenkingen in onze regio. En dan nog het weer. In de avond kan nog een bui vallen. Morgen begint grijs, later meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: laten gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen en vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes is vlak voor middernacht een man met steekwonden gevonden in een auto. Die stond in de middenberm, vrijwel voor het politiebureau. De man was zwaar gewond, maar de politie denkt dat hij op een andere plek is gestoken, in de Tarwewijk. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in die straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden. Ze hadden waarschijnlijk het Hantavirus. Eén van hen overleed aan boord van het schip, de ander overleed in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip kwam uit Argentinië en ligt voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er voorlopig vanaf. Twee bemanningsleden zijn ziek geworden, waarschijnlijk ook door het Hantavirus. Nederland gaat een reddingsactie leiden. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars op het strand. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn, maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. De dolfijn is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is zeldzaam. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: over kan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen en vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kemps en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kemps, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft het op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele buien vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes is vlak voor middernacht een man met steekwonden gevonden in een auto. Die stond in de middenberm, vrijwel voor het politiebureau. De man was zwaar gewond, maar de politie denkt dat hij op een andere plek is gestoken, in de Tarwewijk. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in die straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden. Ze hadden waarschijnlijk het Hantavirus. Eén van hen overleed aan boord van het schip, de ander overleed in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip kwam uit Argentinië en ligt voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er voorlopig vanaf. Twee bemanningsleden zijn ziek geworden, waarschijnlijk ook door het Hantavirus. Nederland gaat een reddingsactie leiden. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars op het strand. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn, maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. De dolfijn is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is zeldzaam. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Tijdens dode herdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij De Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, er gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Isala Theater in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag 7 mei om 12 uur 's middags het complete programma voor het seizoen 26-27 online. Vanaf maandag 11 mei kunnen de Plus Plus leden kaarten bestellen. En vanaf dinsdag 19 mei 12 uur iedereen. Op het programma onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems en het Op het programma staan onder andere Ellen ten Damme, Rob Kems, het populaire Treasure en natuurlijk de Isala Pubquiz en Moord in Isala. Ook De Kik, Tineke Schouten, Juf Braaksel en Herman van Veen komen naar het Isala Theater. Op zaterdag 9 mei draait alles om molens en gemalen tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen en te ontdekken hoe we bijvoorbeeld in deze omgeving het hoofd boven water houden. Bijvoorbeeld gemaal Abraham Kroes in Moordrecht of gemaal Hitland op de grens van Capelle en Nieuwekerk aan den IJssel. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om geïnteresseerden rond te leiden en al hun vragen te beantwoorden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 3 mei. Na de buien van afgelopen avond en nacht moeten we ook vandaag rekening houden met af en toe een bui of enige regen. Er is veel bewolking en er waait een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Maximumtemperatuur vanmiddag rond de 17 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden bij weinig wind. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Het kan in de middag dankzij de zon nog zo'n 18 graden worden. Op dinsdag overdag op de meeste plaatsen droog. Later op dinsdag en in de nacht naar woensdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit de noordoostelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het in de middag rond de 16 graden. Op woensdag op de meeste plaatsen overdag droog. Met een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 6 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden. Op donderdag kan er enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 5 graden. En in de middag zo'n 14 tot 15 graden. Op vrijdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 6 graden. En vrijdagmiddag zo'n 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum. En tot zover de ANBB-verkeer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes is vlak voor middernacht een man met steekwonden gevonden in een auto. Die stond in de middenberm, vrijwel voor het politiebureau. De man was zwaar gewond, maar de politie denkt dat hij op een andere plek is gestoken, in de Tarwewijk. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in die straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden. Ze hadden waarschijnlijk het Hantavirus. Eén van hen overleed aan boord van het schip, de ander overleed in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip kwam uit Argentinië en ligt voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er voorlopig vanaf. Twee bemanningsleden zijn ziek geworden, waarschijnlijk ook door het Hantavirus. Nederland gaat een reddingsactie leiden. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars op het strand. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn, maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. De dolfijn is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is zeldzaam. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Tijdens dode herdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van...
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file, maar die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20, komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier extra over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een auto uitgebrand aan de Bloemenlaan. Bewoners zeggen dat ze de hitte van de brand binnen in huis konden voelen. Ze spreken van een mega vuurzee. Volgens omstanders hebben buurtbewoners op camerabeelden iemand herkend die de brand misschien heeft aangestoken. Er zou iets onder de auto zijn gegooid. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Een man is gisteravond neergestoken in de Rotterdamse Tarwewijk. Maar toen agenten vanuit bureau Zuidplein daar naartoe wilden, bleek de man al bij hen voor de deur te staan, zegt de politie op Instagram. Hij zat in een auto die in de middenberm stond op de Pleinweg. De man was met meerdere steekwonden zwaar gewond en is gereanimeerd. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En op de dag van dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Er staat ook de tekst genocide opgeklad. Schoonmakers zouden al druk bezig zijn om het monument weer schoon te maken, zag deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
2: Het is best wel aanwezig, wou ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Gaat redelijk rap.
1: Vanavond om 8 uur is bij het monument op de Dam de nationale dodenherdenking, waar ook de koning en koningin bij zijn. Het is niet bekend wie er achter de bekladding zit. Het weer. Vandaag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechter rijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een auto uitgebrand aan de Bloemenlaan. Bewoners zeggen dat ze de hitte van de brand binnen in huis konden voelen. Ze spreken van een mega vuurzee. Volgens omstanders hebben buurtbewoners op camerabeelden iemand herkend die de brand misschien heeft aangestoken. Er zou iets onder de auto zijn gegooid. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Een man is gisteravond neergestoken in de Rotterdamse Tarwewijk. Maar toen agenten vanuit bureau Zuidplein daar naartoe wilden, bleek de man al bij hen voor de deur te staan, zegt de politie op Instagram. Hij zat in een auto die in de middenberm stond op de pleinweg. De man was met meerdere steekwonden zwaar gewond en is gereanimeerd. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En op de dag van dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Er staat ook de tekst genocide opgeklad. Schoonmakers zouden al druk bezig zijn om het monument weer schoon te maken, zag deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
2: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je er naar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Gaat redelijk rap.
1: Vanavond om 8 uur is bij het monument op de Dam de nationale dodenherdenking, waar ook de koning en koningin bij zijn. Het is niet bekend wie er achter de bekladding zit. Het weer. Vandaag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting. Is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een zalencentrum in Dordrecht is gisteravond een vechtpartij geweest. Er was een bruiloft bezig met zo'n 900 gasten, waarbij wat ruzietjes waren ontstaan. Bij de bruiloft was ook eigen beveiliging geregeld, die volgens de politie goed en snel hebben ingegrepen. Maar ze konden de vechtpartij niet voorkomen. Toen de politie aankwam was de rust al teruggekeerd en hebben agenten alleen nog een oogje in het cel gehouden. Voor de deur van politiebureau Zuidplein in Rotterdam stond vannacht een auto met een gewonde man erin. Hij was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden. De man raakte zwaar gewond bij een steekpartij, maar dat is waarschijnlijk verderop in de Tarwewijk gebeurd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er is ook nog niemand aangehouden. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En heel politiek Nederland is boos om de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Premier Jette noemde het een idiote en volstrekt onacceptabele actie en roept op tot een herdenking vanavond met respect. Minister Jessegus vindt de bekladding intens triest en onbegrijpelijk, maar ook totaal respectloos en onacceptabel. PVV-baas Geert Wilders noemt de bekladders tuig. Het weer, als de mist is opgetrokken, laat de zon zich zien. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting. Is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Mario kwijt dan. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een zalencentrum in Dordrecht is gisteravond een vechtpartij geweest. Er was een bruiloft bezig met zo'n 900 gasten, waarbij wat ruzietjes waren ontstaan. Bij de bruiloft was ook eigen beveiliging geregeld, die volgens de politie goed en snel hebben ingegrepen. Maar ze konden de vechtpartij niet voorkomen. Toen de politie aankwam was de rust al teruggekeerd en hebben agenten alleen nog een oogje in het cel gehouden. Voor de deur van politiebureau Zuidplein in Rotterdam stond vannacht een auto met een gewonde man erin. Hij was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden. De man raakte zwaar gewond bij een steekpartij, maar dat is waarschijnlijk verderop in de Tarwewijk gebeurd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er is ook nog niemand aangehouden. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En heel politiek Nederland is boos om de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Premier Jette noemde het een idiote en volstrekt onacceptabele actie en roept op tot een herdenking vanavond met respect. Minister Jessegus vindt de bekladding intens triest en onbegrijpelijk, maar ook totaal respectloos en onacceptabel. PVV-baas Geert Wilders noemt de bekladders tuig. Het weer als de mist...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee bedrijven in Krimpen aan den IJssel zijn uit voorzorg ontruimd vanwege een gaslek. Dat ontstond vanmorgen bij graafwerkzaamheden in de Stormpolder. Het dichten van het lek gaat nog wel een paar uur duren. De brandweer blijft wel aanwezig in Krimpen aan den IJssel om te kunnen ingrijpen als het misgaat. Maar volgens een woordvoerder is er geen direct gevaar. De man die gisteravond zwaar gewond in een auto lag op de Pleinweg in Rotterdam is 30 jaar en komt uit Berkel en Roderijs. De politie denkt dat hij eerder op de avond is neergestoken in de buurt van het Millingspark. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Maar na de steekpartij zou de man in zijn auto zijn gestapt en weggereden. Die rit eindigde in de middenberm voor politiebureau Zuidplein. De man is daar gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam wordt hard gepoetst om het monument op de Dam schoon te krijgen. Rond 4:30 vanmorgen is het monument beklad met rode verf. Ook stond het woord genocide erop. Burgemeester Halsema van Amsterdam werd daardoor met een rotgevoel wakker vanmorgen.
2: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
3: Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
1: De politie is op zoek naar 3 mensen die zijn gevlucht op een fiets. En in Schiedam is vanmiddag rond 12:00 een herdenking geweest voor de treinramp in Schiedam. Dit jaar exact 50 jaar geleden. Daarbij werd een stoptrein frontaal geramd door een internationale intercity. 24 mensen overleefden dat niet en vele anderen raakten gewond. De herdenking van de treinramp in Schiedam begon vanmiddag om 12:00 bij station Schiedam-Nieuwland. Daar is door de gemeente ook een bloemstuk gelegd. Het weer, af en toe zon, landinwaarts kan ook een bui vallen met een klap onweer. Het wordt een graad of 19. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui en een klap onweer. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het was een menselijke fout dat de sirenes om 12 uur werden getest in het gebied van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En dat had niet mogen gebeuren, zegt de directeur van de veiligheidsregio. Het is een landelijke afspraak dat de sirenes niet klinken op 4 mei. Vorige maand werd het luchtalarm ook niet getest. Toen was het op de eerste maandag van de maand Pasen. De volgende sirenetest is op maandag 1 juni en die moet wel gewoon gebeuren. De man die gisteravond zwaar gewond in een auto lag op de Pleinweg in Rotterdam is een man van 30 uit Berkelen-Roderijs. De politie denkt dat hij eerder op de avond is neergestoken in de buurt van het Millingspark, maar waarom is niet bekend. Na de steekpartij zou de man in zijn auto zijn gestapt en weggereden. Die rit eindigde in de middenberm voor politiebureau Zuidplein. De man is daar gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat ze een Amerikaans marineschip hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Dat is een reactie op de missie van Amerika om 2000 schepen veilig door de straat van Hormuz te loodsen. Iran zei al dat ze dat niet zouden toestaan en elk schip dat door de zeestraat zou varen zouden aanvallen. Amerika zegt dat er niks klopt van de claim van Iran. En de KNVB hoeft 133 wedstrijden in de Eredivisie, Eerste Divisie en Eredivisie Vrouwen niet opnieuw in te plannen door de paspoortkwestie. De rechter heeft het verzoek van NAC afgewezen, ondanks dat ze de club wel gelijk gaven. Het belangrijkste argument dat de rechter daarvoor gaf was dat veel clubs het niet wisten. En de impact op de competitie zou enorm zijn. Zowel NAC als de KNVB hebben aangegeven niet tegen de uitspraak in beroep te gaan. Het weer, af en toe zon, landinwaarts kan ook een bui vallen met een klap onweer. Het wordt een graad of 19. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui en een klap onweer. Vannacht kan het overal gaan regenen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

0: lost its faith, our colors will fade.
1: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 3:00.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie verdenkt een groep tieners van een ontploffing vrijdag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. In de hal van het zwembad ging 's middags een explosief af. Het was toen erg druk in het bad. Niemand raakte gewond. Voorafgaand aan de explosie was er gedoe met meerdere jongens. Die werden weggestuurd en niet lang daarna was er de ontploffing. De politie heeft 2 jongens van 13 en 15 aangehouden. De 13-jarige krijgt een alternatieve straf. De 15-jarige is weer vrij, maar blijft verdachte. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam vanochtend is opgeëist door een plaatselijke pro-Palestina-groepering. Palestine Action Amsterdam vindt dat Nederland medeplichtig is aan het Israëlische geweld in Gaza. Ze vinden het hypocriet dat Nederland vanavond de doden herdenkt, maar stil blijft over de genocide in Gaza. Vanochtend rond 4:30 bekladden onbekenden het monument met rode verf en ze schreven er het woord genocide op. De politie is op zoek naar 3 verdachten. De actie is breed veroordeeld. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. En ook op straat kan de bekladding op weinig begrip rekenen.
3: Ik vind dat echt verschrikkelijk, verschrikkelijk en schaamteloos en respectloos.
4: Dat mensen in staat zijn om dit te doen, ik kan het gewoon niet begrijpen.
5: Het is raar, maar het hoort er een beetje bij. We moeten geconfronteerd worden, lijkt wel. We moeten dingen zien die we niet leuk vinden. En dit is er eentje van.
2: Op tal van plekken in ons land zijn vanmiddag de sirenes getest. Ook al is de richtlijn dat de sirenes op de dag van dodenherdenking zwijgen. Er zijn meldingen binnengekomen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en ook op plekken in Brabant zijn ze afgegaan. Een menselijke fout, erkennen de veiligheidsregio's. Vorige maand werd het luchtalarm ook al niet getest, maar toen viel de eerste maandag van de maand samen met Pasen. De volgende sirenetest is op maandag 1 juni en die moet wel gewoon te horen zijn. Het weer vanmiddag toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer en dan wordt het 19 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Vannacht lichte regen ook. Het koelt af tot 10 graden. Morgen is het bewolkt. In de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond weer droog. Morgen wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
1: Radio Kapelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Kapelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee van de drie dodelijke slachtoffers aan boord van een Nederlands cruiseschip zijn een echtpaar uit Friesland. De man en vrouw waren beide 69 jaar oud. Ze bezweken aan de gevolgen van het Hantavirus op het schip de Hondius. Het cruiseschip is van de Nederlandse rederij Oceanwide Expeditions. Het schip begon 3 weken geleden met 150 passagiers aan een cruise naar onder andere de Zuidpool en de Falklandeilanden. Tijdens de tocht brak de ziekte uit aan boord. Naast de 3 passagiers zijn ook enkele bemanningsleden besmet. Een van hen is ook een Nederlander. Ze zijn nog aan boord en op dit moment ligt het schip voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar weigeren om het schip te laten aanmeren. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam vanochtend is opgeëist door een plaatselijke pro-Palestina groepering. Palestine Action Amsterdam vindt dat Nederland medeplichtig is aan het Israëlische geweld in Gaza. Ze vinden het hypocriet dat Nederland vanavond de doden herdenkt, maar stil blijft over de genocide in Gaza. Vanochtend rond 4:30 bekladden onbekenden het monument met rode verf en ze schreven er ook de woorden genocide op. De politie is op zoek naar 3 verdachten. De actie is breed veroordeeld. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. De politie verdenkt de groep tieners van een ontploffing vrijdag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. In de hal van het zwembad ging 's middags een explosief af. Het was erg druk in het bad op dat moment. Niemand raakte gewond. Voorafgaand aan de explosie was er gedoe met meerdere jongens. Die werden weggestuurd. Niet lang daarna was de ontploffing. De politie heeft 2 jongens van 13 en 15 jaar aangehouden. De 13-jarige krijgt een alternatieve straf. De 15-jarige is weer vrij, maar moet later voor de jeugdrechter komen. En in Moskou is een wolkkrabber geraakt door een Oekraïense drone, zegt de burgemeester van de stad. Niemand raakte gewond. Er vlogen 3 drones af op het complex. 2 ervan konden worden neergehaald. De derde sloeg in. Het gebouw van 213 meter hoog is onderdeel van een luxe wooncomplex in het westen van Moskou. Het gebeurt zelden dat de Russische hoofdstad wordt geraakt door Oekraïense aanvallen, mede door de luchtverdediging rond de stad. De aanval komt kort voor de viering van de Russische Dag van de Overwinning. Er is nog geen reactie vanuit Oekraïne. Het weer. Vanmiddag toenemende kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. 19 graden wordt het. Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Het komt af tot 10 graden. Morgen is het een bewolkte dag met in de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond droog. Het wordt 14 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang. Er staan inmiddels bijna 300 kilometer file. Het is vooral druk en aansluiten in de regio Utrecht en bij Den Haag. Wat daarbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot 30 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velpen bedoel ik een kwartier langer over. A27 Almere-Gorkum. Daar is het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Everdingen. Er staat zo'n 15 kilometer file met 30 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 5 uur. Vervoerder RMC. Mag vanaf 20 juli alle ritten uitvoeren voor het Rotterdamse doelgroepenvervoer. Dat is vervoer voor onder andere leerlingen en mensen met een beperking. Ook de ritten van 25 kilometer en verder binnen Rotterdam vallen onder het contract, is de uitkomst van de derde rechtszaak over de aanbesteding van het vervoer. Huidig vervoerder Travel was het niet eens met het besluit van de gemeente om na de aanbesteding alsnog de regels te veranderen. De rechter vindt de gevolgen van de wijzigingen te beperkt. De wettelijke regels zijn niet overtreden, zegt de rechter. De militaire vliegbasis Schilzerijen is gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Details kan de marechaussee niet geven. Omroep Brabant meldt dat veel politie en marechaussee op de basis rondloopt, ook met kogelwerende vesten. Voertuigen die de basis verlaten worden grondig gecontroleerd door politieagenten. De druk op defensie neemt toe om de droogteprotocollen te herzien. Na enkele gemeenten trekt nu ook de provincie Noord-Brabant aan de bel. De provincie laat weten dat defensie natuurlijk moet kunnen oefenen, maar risico's op onbeheersbare natuurbranden moeten worden voorkomen. Niet alleen defensie, maar ook andere overheden moeten veel beter bedacht zijn op natuurbranden, vindt de provincie. Vorige week ontstonden meerdere grote natuurbranden, onder meer op militaire terreinen. Toch zei generaal Eichelsheim in reactie dat de oefeningen door moesten gaan. De dorpskerk in Spijkenisse zit met een schadepost van 9.000 euro na de koperdiefstal eind vorige maand. Dieven namen toen de koperen regenpijpen mee. Het gaat om de afwatering aan de kant van de markt. De koperdiefstal bij de protestantse gemeente in Spijkenisse is niet de enige van de afgelopen tijd. Ook een scheepswerf in Krimpen aan de IJssel kreeg vorige week bezoek van koperdieven. Maar die kwamen niet ver. Er is bij de werf voor 20.000 euro aan krachtstroomkabels, aardekabels en verlengsnoeren meegenomen. Maar de dieven reden met hun busje de gealarmeerde politie tegemoet. De dieven sprongen de wagen uit en zijn nog spoorloos. De buit lag nog in het busje. Het weer, vanmiddag toenemende kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. 19 graden is het. Vanavond en vannacht ook nog kans op lichte regen. Koelt af tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knobbert Hofvliet een ongeluk. Twee rijstoken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstok is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht. Vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en verspreid over het land zijn het wel ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurde ter hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid voor de aansluiting met de A4 bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft na de dood van een zeer jong meisje op een kinderdagverblijf in Vlaardingen een huis in Maassluis doorzocht. Agenten hebben meerdere dagen onderzoek gedaan in het appartement aan de Ruisdaalstraat. Het huis is ook verzegeld. Het meisje overleed vorige maand bij een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen. De politie ging toen nog uit van een medische oorzaak, maar kort daarna is dus het appartement in Vlaardingen doorzocht. Ook op het lichaam van het kindje vindt nog onderzoek plaats. De politie trekt nog geen conclusies, zegt een woordvoerder tegen Mediapartner 2. Een automobilist heeft in Vlaardingen een fietser aangereden en is sindsdien spoorloos. Dat gebeurde op de Marnixlaan. De autobestuurder reed na het ongeluk een stukje door, stapte uit en rende weg. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. In de auto zaten nog 2 mensen en zij zijn niet aangehouden. De militaire vliegbasis Schilzerijen is gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Details kan de marechaussee nog niet geven. De Telegraaf schrijft dat een onbevoegde persoon op het terrein rondloopt. Omroep Brabant meldt dat veel politie en marechaussee op de basis aanwezig is, ook met kogelwerende vesten. En ook de explosieve opruimingsdienst is er. Voertuigen die de basis verlaten worden grondig gecontroleerd door politieagenten. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters zijn onderdeel van het Defensiehelikoptercommando. Ze ondersteunen vooral de luchtmobiele brigade, speciale eenheden en marineschepen. Rijkswaterstaat onderzoekt de schade aan de hydraulische cilinders van de Haringvlietsluizen. De 5 meter lange cilinders zijn inmiddels meer dan 55 jaar oud en er zitten krassen op. Rijkswaterstaat wil precies weten wat er van de gevolgen zijn voor de werking van de sluizen. Ook moet in kaart worden gebracht welk onderhoud nodig is om de sluizen zo lang mogelijk goed te houden. 2 van de 136 cilinders van de Haringvlietsluizen zijn nu losgemaakt en op de kant gebracht. Het onderzoek ernaar gaat 5 maanden duren. Met 2 cilinders minder functioneren de sluizen nog naar behoren, garandeert Rijkswaterstaat. Het weer, vanmiddag toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. 19 graden is het, vanavond en vannacht ook nog kans op lichte regen. Minimum temperatuur dan een graad of 10. Morgen is bewolkt, in de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond wordt het gewoon weer droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files. Maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. Op de beginnende A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Verder dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer file. Dan is er water op het weg terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met een uur oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle-Noord bijna 18 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker en vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting. Is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer korter, maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Alphen Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterreis ook is dicht, de vertraging een 30 minuten. En daardoor ook een 30 minuten oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen en er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Virologen onderzoeken de mogelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip. Aan boord van de Hondius zijn 3 mensen overleden. Het gaat om een echtpaar uit Friesland en een Duitse toerist. Van 1 van de overledenen is zeker dat hij het virus had. Wie is niet bekendgemaakt. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek geworden. Het Hanta-virus wordt overgebracht door knaagdieren en veroorzaakt onder meer koorts en longontsteking. Maar er bestaan verschillende varianten, zegt de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans.
2: Gezien de route denk je dat het dan een virus is wat in Zuid-Amerika voorkomt. Waarvan we ook weten dat je daar af en toe overdracht tussen mensen kunt hebben. Mm-hmm. Dat zou dit verhaal kunnen verklaren. Maar het zou ook kunnen zijn dat er nog gewoon, dat er bijvoorbeeld ook een verkoudheid rondgaat. Dus we moeten echt nog even afwachten.
1: Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De Hondius was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ziek werden en stierven. Het schip ligt momenteel nog in Kaapverdië, maar de passagiers mogen daar niet van boord. De politie heeft na de dood van een zeer jong meisje op een kinderdagverblijf in Vlaardingen een huis in Maassluis doorzocht. Agenten hebben meerdere dagen onderzoek gedaan in het appartement aan de Ruisdaalstraat, zo is nu bekend geworden. Het huis is ook verzegeld. Het meisje overleed eind vorige maand bij een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen. De politie ging toen nog uit van een medische oorzaak, maar kort daarna is het appartement in Maassluis doorzocht. Ook op het lichaam van het kindje vindt nog onderzoek plaats en de politie trekt nu nog geen conclusies, zegt een woordvoerder tegen Mediapartner 2. De dreiging op en rond militaire vliegbasis Schilzerijen berust op een misverstand. Op een filmpje was een man te zien die er niet hoorde. Hij voerde ook verdachte handelingen uit. Maar naar nu blijkt ging het om een oud filmpje. En dat was niet meteen duidelijk. De marechaussee ontruimde de vliegbasis en de EOD, de explosieve opruimingsdienst, heeft onderzoek gedaan. Op Schilzerijen staan helikopters waarmee morgen op bevrijdingsdag verschillende artiesten naar festivals worden gevlogen. Het weer vanavond, toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog kans op lichte regen, minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen is het bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio kans op lichte regen. In de middag en avond overal droog, morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. En daardoor ook vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor knooppunt Everdingen is daar 12 kilometer file, nog met ook 20 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Hofvliet. 2 rijstroken zijn daar dicht, vertraging een kwartier. A59 Den Bosch richting Os. Daar is bij Os de rechterrijstrook en de afrit dicht door gesprongen waterleiding. Vertraging een klein kwartier. En tenslotte de A325 Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, er gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
6: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Ja, Boudewijn de Groot met Avond. Tom van Alderliefse, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gezellig dat je er bent om dit uur volle toer in Nederlands te maken.
1: Ja, samen met jou inderdaad.
0: Ja, want, op deze een beetje bijzondere dag toch altijd weer, hè, 4 mei.
1: Ja, klopt. Zo meteen inderdaad. Over een kleine 50 minuten zijn we toch even 2 minuten stil voor wat er allemaal gebeurd is.
0: En daar, we hebben een aangepast muziekje dit uur staan, hè. En laten we dan maar gelijk met de volgende beginnen. Dat is Counting Crows en Bluff, hè?
1: Ja.
0: Holiday in Spain. Mag toch ook wel.
1: Daar krijg ik wel zin in.
0: Ja.

0: wel in de afgelopen dagen een beetje weer wat op Spanje leek.
1: Zo, maar echt. Vrijdag was het heerlijk weer. Zaterdag was het prima weer. Zondag wat minder natuurlijk.
0: En vandaag was er ook nog een hele dag.
1: En vandaag was het een prima dagje. Net nog even een kwartiertje buiten gewandeld.
0: Heerlijk. Heerlijk. Ja, nou ja, we hebben een aantal artiesten die we nog gaan draaien. Straks Ramse Shaffi en de Jazzpolitie. Maar ja, Rob ten Nijs mag toch eigenlijk ook op zo'n avond niet ontbreken?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Zo zal het zijn.

0: Ja, straks om 8 uur het herdenkingsmoment, hè, op de Dam.
1: Ja. Nou, en, ja, overal eigenlijk in heel Nederland.
0: Ja, natuurlijk, maar dat is dan op NPO.
1: En RTL vanuit, vanaf de Waalsdorpen.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk waar het toen ik klein was altijd al van werd uitgezonden. En dat was toen in de tijd op NPO. Ja. En het Nationaal Monument op de Dam. Ja, dat was vanochtend natuurlijk ook weer zwaar in het nieuws. Want dan hadden ze... Ja,
1: hebben ze beklad.
0: Ja. Nou goed, soms gaat het wel eens mijn voorstellingsvermogen te boven dat je denkt, waarom doe je dat nou?
1: Nou ja, als ik dan toch even wat mag zeggen, Oscar. We hadden heel wat jaren geleden natuurlijk die Damschreeuwer. Ja. Elk jaar sindsdien hoop ik gewoon, bid ik bijna elke keer om 8 uur dat het 2 minuten stil is.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, kijk, je kunt protesteren en je kunt protesteren. Ja. Maar doe het dan op een normale manier. Juist. Weet je wel, als je het ergens niet mee eens bent. Kijk, ik denk dat niemand het leuk vindt wat met de Palestijnen er gebeurt op dit moment. Tuurlijk en dat niet. Iedereen daar wel wat van vindt. Hè?
1: Ja.
0: Maar dat je dan een monument helemaal gaat bekladden.
1: In Nederland, waar ik vind wat dat... echt duizenden kilometers er ver vanaf is.
0: Ja, goed. Laat me, Ramses Shaffi.
1: Vind ik hele mooie.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

0: kransen gelegd en het Wilhelmus gezongen om 8:00. Dus 2 minuten stil te houden. En de bijeenkomst wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Nou, dat is er ook...
1: Traditie.
0: Traditie, zeker. We hebben een gedicht van Claudia de Raven, terugkijkend naar de oorlog. En Claudia de Raven die schrijft regelmatig gedichten voor het programma Kletskoek. Dat wordt op vrijdagochtend uitgezonden.
1: Meteen even reclame maken.
0: Een heel klein beetje. Van 10 tot 1. En dat gedicht terugkijkend naar de oorlog, dat past natuurlijk helemaal in op deze avond, zal ik maar zeggen. En dat wilde ik dan ook laten horen.
2: Terugkijkend naar de oorlog. Uit het raam, in de schemering staan zij daar. Broers verbonden door bloed en gevaar. Een gierend geluid doorbreekt de stilte als een noodkreet. Dwingt hen tot kijken, een geluid dat je nooit meer vergeet. Ze wisten, onder de trap was de veilige haven. Maar het geluid trok als een magneet, waaraan ze toegaven. Het dwong hen tot het raam, tegen beter weten in. En daar zagen ze het vliegtuig, een laatste zucht als begin. Een Engels vliegtuig, gehavend en klein, keert terug van het slagveld, vol angst en pijn. 3 rondjes boven Rotterdam, in het schijnsel zo hel, totdat het neerstort tussen gebouwen als een laatste spel. De piloot, een held in de donkere nacht, stuurde zijn toestel behendig en zacht. Tussen huizen door, een smalle passage. Een laatste daad van ontsnapping, een laatste message. De oude man staart nu met een traan in zijn oog naar het raam waar zij stonden, moedig en droog. Herinneringen vloeien als een rivier van tijd. Maar de echo van die avond blijft voor altijd. En in zijn hart draagt hij de last van die ene nacht. De pijn, het verlies, de onverklaarbare onmacht. Maar ook de kracht van broederschap zo puur. Die zelfs in de duisternis nog schijnt als een vurig vuur.

0: was Oorlogskind van Ruud Jacot.
1: Nou, en een mooi gedicht daarvoor ook.
0: Zeker. En daarvoor hadden we het over de herdenking in Capelle. Ja. En Thomas Bresser, ook van Radio Capelle en CKZ Nieuws.
1: Vandaag.
0: Oh nee, CKZ Vandaag. .nl. Die staat nu bij de herdenking in Zevenhuizen. Dag Thomas, goedenavond.
2: Ja, van Oscar en Tom.
0: Jij bent daar bij de herdenking. Hoe ziet dat? Ja, waar sta je precies?
2: Ik sta op dit moment in de Dorpsstraat. Ja. En in de Dorpsstraat staat er zo'n 200 man. Mm-hmm. En die staan nu te luisteren naar een bijdrage van veteraan Leen Slappendaal. Ja. Zometeen gaat de burgemeester ook als goed is nog wat zeggen. Dus die is niet op het gemeentehuis. Mm-hmm. Maar die is dus in Zevenhuizen hier ook. En dan natuurlijk gaan we werken richting 8 uur. Waar we natuurlijk met z'n allen 2 minuten stil gaan zijn.
0: Ja, en dan denk ik ook zoals op vele plekken natuurlijk gevolgd door het Wilhelmus.
2: Natuurlijk ook inderdaad het Wilhelmus. En ik zie nu inderdaad dat burgemeester Han Weber daarna een toespraak gaat houden. Dat er gedichten worden voorgelezen van de basisschool hier, het Reigerbos en de Eendracht. Mm-hmm. En dan gaat de burgemeester samen met de kinderburgemeester een krans leggen bij het oorlogsmonument hier.
0: Ja.
2: Ja, dat is een beetje hoe het er hier op dit moment uit gaat zien.
0: Nou, prima. Dat is heel goed om even te horen, joh. Ik denk dat daar voor de rest nog wel iets van op de site van CKZ Vandaag ook komt te staan, denk ik.
2: Ja,
0: zodat het ook terug te lezen is.
2: Natuurlijk. Ja, ik ben hier in Zevenhuizen en andere collega's zijn natuurlijk in Capelle aan de IJssel bij de herdenking. En natuurlijk ook in Krimpen aan de IJssel bij de herdenking.
0: Nou, mooi luisteren.
1: En tot hoe laat duurt het daar in Zevenhuizen, Thomas?
2: Nou, het is om 8:30 officieel afgelopen hier. En dat is volgens mij op de meeste plekken zo. Dus dat gaat hier ook het geval zijn. Maar het doet mij goed om te zien dat er toch 200 mensen staan hier. En dat er ook heel veel jonge mensen zijn. Dat werd net ook verteld door iemand van de gemeente. Die zei ook van het is goed dat ook jonge mensen beseffen dat het goed is wat herdenken is en waarom we dit doen.
1: En dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.
0: Dat, je haalt me de woorden uit de mond, Tom. Dat is het zeker. En wat dat betreft is het heel fijn dat jong en oud daar zeker aandacht aan schenken op dit moment. Want dat is wel keihard nodig, denk ik.
2: Zeker.
0: Thomas, bedankt voor je bijdrage. Wij gaan weer verder met ons programma. Dat klinkt wat bot. Maar bedankt in ieder geval. En tot een volgende gelegenheid.
2: Ja, succes met uitzending.
0: Dank je. Hoi.
1: Ja, dan gaan we door richting...
0: We gaan gewoon verder met een plaat in volle toeren Nederlands. Met een aangepaste
1: Met een dubbele playlist, plaat, met een dubbele plaat achter elkaar.
0: Ja, een dubbele plaat van Jan Rot. We beginnen met Achtbaan en dat is een cover van Danny Vera. Hè?
1: Ja.
0: Ja, en daarna nog een andere plaat ook. Achtbaan heet het dan. En stel dat het zou kunnen, allebei van Jan Rot.

wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly

0: mooi dit.
1: Ja, de hertaalspecialist. Zo zeker, kun je wel noemen.
0: Zeker, ja, ja. Dat hoorde je daarvoor natuurlijk al. Hè? Met Achtbaan van Jan Rot.
1: En hier, dit rollercoaster was dat, hè?
0: Ja, rollercoaster inderdaad. En dit was dus Stel dat het zou kunnen van Jan Rot. We hebben er al de hele uitzending een beetje over, Oscar. Vandaag is 4 mei. Ja. Staan we 2 minuten stil natuurlijk voor wat er is gebeurd tijdens de oorlogen. Morgen 5 mei, dan is er een jaarlijks bevrijdingsconcert natuurlijk in Capelle aan den IJssel. Op dat allemaal met musical souvenir onder leiding van Paul Langerman in de Sint Paulus Bekeringkerk. En dat begint allemaal om 19:30. En de deuren gaan open om 19:00. Met het concert wordt stilgestaan bij de waarde van de vrijheid. Dit jaar met het thema moed.
1: Ja, en er worden gedichten voorgedragen door kinderen inderdaad van de basisschool.
0: Klopt, er wordt inderdaad gedichten voorgedragen. Door wie weet ik even niet, staat er niet bij. Maar ik zie wel heel veel muziek inderdaad. Van onder andere klassiek werk als Lord of the Rings, Sound of Music, Porky and Bess. De Titanic zie ik zelfs inderdaad. Tot inderdaad de magie van de fantasiewerelden van Harry Potter, Fly to Neverland of Pirates of the Caribbean bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: De muziek vormt een reis langs moed, hoop en verbondenheid. Zowel grote orkestwerken als intieme momenten wisselen elkaar af en sluiten naadloos aan bij het thema van de avond.
1: Ja, en het is ook volgens mij een soort van traditie dat elk jaar dat daar dat concert is.
0: Zeker.
1: En de deuren gingen om 19:00 open en het concert. En het is de entree is vrij.
0: Juist.
1: Dus wat dat betreft.
0: Voel je vrij om te gaan.
1: Zeker, zo is dat ook. Ja, om toch bij de 4 en 5 mei te blijven, heeft ook Rob Rosbergen, die ook voor Kletskoek elke maand wel een gedicht schrijft.
0: Wanneer is Kletskoek nou ook hoor?
1: Dat is op vrijdag, Tom.
0: Oké, okay. Ja. Hoe laat?
1: Tussen 10 en 1.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en hij heeft een gedicht geschreven, Er zijn wijze woorden. En dat wordt gevolgd door een plaat van de Jazzpolitie met Ze zijn terug.
2: Er zijn wijze woorden, dat we van geschiedenis wellicht wijzer worden. Maar voor vele koppen hangen enorme borden. Iemand zong vol vuur, alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. Op wat je breekt, sloopt, volgt vast een andere muur. Andere dichter met hoop, we praten wel, maar altijd kijken we in elkaars loop. Zien we hen die vallen als winstcijfers, wapenverkoop? Belangrijk toch is gedenken, gebaar van dankbaarheid. Je kunt ook leven schenken door vrijheid te beschermen, naar samen liefde te wenken. Een toekomst hebben is één, in vrede beleven een ander. Ongelijk zijn, dat gun je geen. Grenzeloos, begin van vrede, niets stoten aan dezelfde steen. Lucebert's Zijn alles van waarde is weerloos staat als een huis. John's Imagine die het evenaarde, bent u of jij of wie dan ook, die zich daarachter schaarde.
3: En dan...

Ein deutsches Volk!

0: Nou, nog één keer dan, Oscar. Wanneer is Kletskoek en hoe laat?
1: Kletskoek is er op elke vrijdagochtend vanaf 10 uur. Ja, deze plaat van de Jazzpolitie, dat is een plaat die werd gespeeld op de bevrijdingsfestivals in 1994. En ja, ook in die tijd was Hans Janmaat, we kennen die naam nog wel, in opkomst en ook extreem rechts. En daar was het eigenlijk een soort protestsong van tegen. Dus wat dat betreft...
0: En nog steeds vrij actueel.
1: Ja, dat is natuurlijk met de jaren alleen maar actueler geworden. Dus zeker. Wat dat betreft denk ik dat het zeker een plaat is...
0: Hoe je het helaas eigenlijk zou moeten zeggen dat het nog steeds actueel is.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zeker.
0: Laten we inderdaad doorgaan richting wat rustiger muziek. Uit de film Alles is Familie is deze van de Raccoon en het schitterende Oceaan.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: misschien wel goed om even te zeggen, Oscar, tegen de luisteraar, dat we ietsjes eerder stoppen met deze uitzending. Ja. Vanwege inderdaad dat er ruimte zat zitten tussen ons einde van het programma en een 2 minuut stilte dadelijk om 8 uur.
1: Dat is ook zo. En er is om 8 uur geen nieuws.
0: Nee.
1: Daarom ook geen reclame. Dat is allemaal geblokt. En dat alles, omdat het dodenherdenking is om 8 uur, hè?
0: Ja.
1: 2 minuten stilte.
0: Juist.
1: Ik ben benieuwd, Tom, of dadelijk de auto's hier op de A20 voor ons hun auto op de vluchtstrook parkeren. Want je mag ook daarvoor.
0: Je hebt hier alleen geen vluchtstrook voor mij.
1: Nou, volgens mij.
0: Dus ik ben gewoon heel benieuwd überhaupt hoeveel auto's we langs zien rijden.
1: Reageren, zeker.
0: Want je hebt iets verderop natuurlijk wel hier het tankstation.
1: Ja.
0: De BP, zeg ik even aan mijn hoofd. Moet ik ook Shell, Argos, et cetera allemaal noemen.
1: Het openbaar vervoer ook. Het staat allemaal 2 minuten stil. Ja. Dus ja, waarom niet? Ik zou zeggen van.
0: Ik ben heel benieuwd inderdaad.
1: Wij gaan straks kijken. We gaan verder met de lichtje branden van Suzanne en Freek.

0: Ja, Tom, we hadden het er net over dat ook het openbaar vervoer 2 minuten stilstaat. En wat schetst mijn verbazing bij de volgende plaat?
1: Ja, dat is heel toevallig. Dat is eigenlijk meer toeval dan dat het komt. Maar ik had deze inderdaad al... Ik wil eigenlijk deze artiest op een hele andere manier aankondigen. Klaar, dat even wat rustiger inderdaad. Ja. Dit is gewoon misschien wel het rustigste nummer wat ze hebben. Ja. Jurk. Dan heb ik het over Jeroen van Koningsbrug en Dennis van der Ven natuurlijk. Uh-huh. En hun schitterende Tram 7.
0: Ik zat er gisteren nog in naar Sparta.

weg naar huis, ik zat wat te lezen in een boek. Toen kwam ze binnen, een mooie meid met donker haar. Ze zag me zitten.

0: kort, maar krachtig nummer zou ik willen zeggen.
1: Een mooi ingetogen nummer, zeggen ze toch?
0: Zeker.
1: Ja, toch? Ja, Tom, het zit erop.
0: Het zit erop.
1: Althans, het zit er bijna op.
0: Voor vandaag wel, inderdaad.
1: We gaan iets eerder stoppen volgende week, dan zijn we er weer. Zometeen het Nationaal Herdenkingsmoment om 8:00.
0: Juist, en dan daarvoor inderdaad even de aankondiging dat inderdaad gaat komen. Dat komt over ongeveer 10 seconden al. Zometeen. Dus ik zou zeggen, een hele fijne maandagavond. En volgende week zijn we er weer.
1: Volgende week, dag.
0: Met, volgende week zijn we dus weer met Op Volle Toeren Nederlands.
2: Je luistert naar Radio Kapelle. Zometeen is het 2 minuten stil. Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei herdenken wij allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

0: U luistert naar Radio Capelle met een aangepast programma.
1: Welkom bij IJsselnieuws op 4 mei. De avond van de dodenherdenking die net geweest is. En juist vanwege zo'n avond vonden we het niet gepast om een gewone IJsselnieuws-uitzending te maken. En gaan we het op een andere manier doen, waar we rekening houden met de avond die er is, dodenherdenking. En daar een interview in stoppen, wat onze collega's in Krimpen gedaan hebben, met een dame die de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt. Dat gaan we brengen, plus een interview met Kees Dortland uit Capelle aan den IJssel, die de Vierdaagse gaat lopen. En zo maken we een iets andere uitzending dan je van ons gewend bent, maar juist vanwege de avond waar het om gaat.

Er wordt in IJsselnieuws altijd veel gepraat. En zo gaan we dat ook vanavond doen. Mevrouw Ooievaar de Groot werd aan het begin van het jaar gefeliciteerd door de burgemeester in Krimpen aan den IJssel, Harriet Westerdijk, want ze was 101 jaar geworden. En toen vertelde ze al een deel van haar verhaal over wat ze in de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Daar is nu een podcast van gemaakt door Astrid Kortekaas, onze collega in Krimpen aan den IJssel van de LOK. Mevrouw Ooievaar de Groot groeide op in Hilgersberg in Rotterdam in een groot huis en ging naar de HBS in Rotterdam. Haar vader had een eigen bedrijf, maar het bedrijf ging tijdens het bombardement van Rotterdam verloren. Doodsangsten heeft de familie uitgestaan in de kelder. Ze dachten, ik ga dood. De volgende bom is voor ons. Die vliegtuigen die draaien maar rond boven ons hoofd. De stad die in puin lag, was na een tijdje zelfs met de tram te bezoeken. En ook het onderwijs ging door, wel in andere gebouwen in Rotterdam-West. Helaas werd de auto al vrij snel daarna geconfiskeerd. Werd de radio verstopt in het kolenhok. En nadat Joodse buren waren opgepakt, kwamen er zomaar andere mensen wonen. Waren deze mensen wel te vertrouwen? Astrid Kortekaas en mevrouw Ooievaar de Groot. Een indrukwekkend verhaal dat is opgenomen in het kamertje van mevrouw Ooievaar in Krimpenstein.

0: Goedemiddag, mevrouw Ooyevaar.
1: Goedemiddag.
0: Hartstikke fijn dat we bij u te gast mogen zijn in Krimpenerstein. In uw gezellige kamer.
1: Ja.
0: Ik zie allemaal foto's aan de muur van uw man en
1: allemaal.
0: En uw familie.
1: Ja.
0: Wij maken een podcast over herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: En wij begonnen enige tijd geleden al aan een serie naar aanleiding van 80 jaar bevrijding. Inmiddels zijn we een jaar verder. Maar natuurlijk, ieder jaar denken wij weer aan de oorlog en vieren we opnieuw de bevrijding.
1: Ja.
0: Dus daarom vinden we het ook belangrijk dat we juist uw verhaal horen.
1: Ja.
0: U bent inmiddels 101.
1: 101, ja.
0: Zo, dat is echt een behoorlijke leeftijd. Ja, neemt u ons eens mee naar uw leven vlak voor de oorlog?
1: Nou, hij is, toen ik 15 jaar was, is hij uitgebroken. En ik ging op school op de HBS Henegouwenplein in het hartje van Rotterdam. En ik woonde zelf met mijn familie in de Hillegersberg woonden wij.
0: Oké. En u had broers en zussen?
1: Ik had één jongere broer en twee oudere zussen. En de jongste en de oudste scheelden 5 jaar. Dus dicht op elkaar. Ik woonde in een groot huis op de straatweg. Dat was de hoofdweg.
0: En voelde u nou iets aankomen van zo'n oorlog? U was 15. Ik kan me voorstellen.
1: Ja, we hadden wel wat. Natuurlijk, de Duitsers die waren in de waren al ergens bezig natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het overviel ons wel. Ik had pas de dag tevoren een schoolfeestje gehad. Ik zat op de HBS en dan had ik een schoolfeestje gehad. En de volgende dag, toen was de oorlog. En mijn vader die was ondernemer en die had een bedrijf in Rotterdam vlakbij het Maasstation. Dat is er nu niet meer. Dat is vlak bij het Witte Huis in de buurt daar.
0: Ja. Wat voor bedrijf had uw vader?
1: Hij importeerde benzine.
0: Okay.
1: En hij was techniker. Hij had een technische opleiding. Hij, verkocht ook machines.
2: Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP.
3: Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 16:45 het volgende mede. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
4: Absprong über Rotterdam.

0: Die militärisch wichtigen Ziele der stark verteidigten Stadt Rotterdam werden mit Bomben belegt.
1: En hoe wist u nou dat de oorlog was uitgebroken?
2: We hoorden de vliegtuigen overvliegen. En de eerste dag de vliegtuigen die kwamen overvliegen. De eerste dag werd er gebombardeerd in het centrum. En mijn vader had daar loods met tankwagens. Die is gebombardeerd. En toen daarna zijn ze teruggekomen. Ik geloof de vierde dag. Toen is heel Rotterdam gebombardeerd. Wij hebben in de Hillegersberg, dat was ten noorden van Rotterdam, was toen nog een aparte gemeente. We woonden in een heel groot herenhuis met twee verdiepingen en met een grote kelder eronder waar je in kon lopen, een soort souterrain. Daar hebben we gezeten, beven van angst, ik denk ik ga dood.
1: Ja.
2: Dus die vliegtuigen die vlogen rond Rotterdam en die keerden bij ons om. De dag ervoor waren ze al geweest, hadden ze allemaal brandbaar materiaal op de huizen neergelaten. Dat hoorden we tikken op de daken. Dus het brandde goed.
1: Oh, ze hadden vanuit die vliegtuigen brandend materiaal over de stad?
2: Ja, het brandde toen nog niet, maar brandbaar materiaal.
1: Ja.
2: Over de daken en de volgende dag hebben ze het gebombardeerd. Mijn vader was in de stad, die is hollend naar huis gekomen. Dus overdag, in middaguur. Ik heb in de kelder gezeten met mijn ouders en de rest van de familie. Ik dacht werkelijk, ik ga dood. De volgende bom is voor ons.
1: Ja.
2: Die vliegtuigen die draaiden maar rond boven ons hoofd.
1: Maar kon u daar dan blijven?
2: Ja, het is niet geraakt. Ja. Hillegersberg is niet geraakt.
1: Nee.
2: En ik zie het allemaal nog voor me. De dag van het bombardement zijn wij die Kosterkade opgenomen, want ik woonde daar vlak om de hoek, naar de rotsen. En dan kon ik zo Rotterdam zien. Zag ik één oranje streep zo.
1: Ja.
2: Dat was Rotterdam.
1: Ja.
2: Branden.

0: Maar even later, toen kwam de stroom vluchtelingen uit Rotterdam. En die liepen allemaal over de straatweg, de bergweg. Straatweg Hilligersberg binnen. Die vlucht uit Rotterdam kon ze niet schelen waarheen ze moesten vluchten.
1: Ja.
0: Mijn vader heeft ze met de auto allemaal mensen verder weggebracht. En naar Berkel, Roderijs, daar die kant uit. En toen werden ze nog beschoten ook. Maar dat is dus toen al goed gegaan. En een oud oom en tante die woonden midden in Rotterdam, die kwamen ook lopend. Een oom van 90 en die heeft tijdelijk bij ons gewoond.
1: Maar uw leven veranderde natuurlijk wel gelijk, want u ging normaal naar school.
0: Ja.
1: Hey, u was 15.
0: Ja, maar het is toen toch wel weer doorgegaan.
1: Ja?
0: Onze school werd bezet door de Duitsers. Het was op het HBS, op het Henegouwenplein, midden in Rotterdam.
1: Ja.
0: En die werd bezet door de Duitsers. En wij werden ondergebracht in andere scholen, daar in West Rotterdam. En dan ging ik met de tram naartoe. Maar we konden eerst nergens heen. Maar de vijfde of de zesde dag, toen mochten we met de tram door Rotterdam. Je kon daar niet rijden. De hele Coolsingel, het hele centrum lag bezaaid met keien, met brokstukken. Je kon geen weg zien. De tram kon het duidelijk gemaakt dat hij erdoor kon. Kon je het bezichtigen. Zoiets heb ik nog nooit gezien.
1: Alles
0: weg. Ik kon me niet oriënteren. Ik zag alleen het stadhuis en de beurs. Die waren blijven staan. De rest van de Coolsingel. Alles. Je had daar een heel grote brede boulevard.
1: Ja.
0: En er was altijd gezellig. Met cafés er was s'avonds muziek en alles. En dat was allemaal weggevaagd. Alles was weg.
1: Alles weg. Dat lijkt me heel indrukwekkend.
0: Dat was het ook. Ik zal het nooit vergeten.
1: Ja.
0: Je kon geen weg zien. Alles lag bezaaid met keien. De schietkade die eindigde op het Hofplein. Het was allemaal stenen en rotzooi. Je zag het niet.
1: Nee.
0: Het was één vlakte met keien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ze hadden dus blijkbaar wel de trambaan vrijgemaakt.
0: Ja.
1: Zodat dat nog door kon gaan. Ja. Dus mensen probeerden wel het soort van het leven dan weer op te pakken? Of gingen ze doen? Gingen ze ruimen? Of?
0: Dat werd wel gedaan.
1: Ja.
0: Ja, dat moest. Het heeft een tijd geduurd. Maar dat is wel gebeurd. Maar dat weet ik niet. Ik kwam toen niet in de stad eigenlijk.
1: U bent vlak na het bombardement gaan kijken?
0: Ja,
1: in de stad
0: in de
1: en daarna?
0: Tram.
1: Ja.
0: In de tram. We mochten de tram niet uit.
1: Oh.
0: Je kon daar rondrijden met de tram en dan kon je het zien.
2: De bakker brengt het brood van puin tot puin. De postbode vergist zich in de straat. De morgen en de middag groeien door. En in de kranten staat dat het leven verder gaat. Maar velen vragen zich slechts af waarom. Voor velen is de noodzaak om te leven niet meer nodig. Het praten leidt hen af, maar het denken maakt hen stom. En alle vreugd en werk lijkt ver. Vreemd en overbodig. Maar van de zee, de havens, waait een frisse wind. In ieder huis dat bleef, in iedere schamele kamer, waar de mens zo overdonderend overwint, als mokerslagen met een hamer. Het hamert in de straten. Het hamert in de hoofden. Die stad van ons is moe gerouwd. Die stad van ons moet opgebouwd. Daar kloppen de houwelen. Daar kloppen weer de harten. We gaan vooruit. We bouwen weer. We zwoegen en we sjouwen weer. We moeten door. We willen door. We weten weer. We zijn ervoor. Als bij een legkaart, stuk voor stuk, past weer de arbeid in geluk. En alles wat verloren ging, wordt eenmaal een herinnering. De bakker brengt het brood als elke dag. De kinderen gaan naar school en spelen weer. Hun schelle stemmen klinken op de straat. De zon schijnt en er valt wat regen neer. We weten nu dat alles door zal gaan. We doen ons werk, we slapen en we lopen en we eten. Zo zonder erg glijden we weer in ons bestaan. En onze kinderen zullen dit, goddank, het eerst vergeten. Misschien veel later zullen ze ons vragen doen. Maar dan is alles duizendvoud teruggegeven. De tijd rijdt over alles heen. En Rotterdam, die stad van ons, is ons gebleven.
1: Maar uw vaders bedrijf bestond niet meer op dat moment. Nee. Wat deed dat met u en met uw ouders?
0: Ja, het was verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar hij heeft op de een of andere manier toch zo boven water weten te houden.
1: Hoe heeft hij dat gedaan, denk je?
0: Ja, ik vind het zelf nog een wonder.
1: Ja?
0: Ik weet het niet. Hij was ook technicus. Hij had een technisch bedrijf.
1: Ja.
0: En hij had, laten we zeggen, zoiets als de MTS, bouwkunde of de techniek, had hij gestudeerd in Duitsland. En hij had, hij verkocht

0: Dat was het gruwelijkste wat je kon doen. We verafschuwden ze verschrikkelijk.
1: Kunt u eens omschrijven wat er veranderde in uw leven toen die oorlog eenmaal was uitgebroken?
0: Ja, alles natuurlijk. En je moest om 10 uur binnen blijven. Je mocht na 10 uur niet buiten zijn.
1: En wat deed u dan?
0: Nou, niks. We waren thuis. We waren op school, dat wel. Dat ging wel weer door. We waren ondergebracht in een andere school. Want onze school was gevorderd door de Duitsers. En zaten we allemaal verspreid. Maar dat moest je leren.
1: Veel thuis. En besteedde u uw tijd aan huiswerk?
0: Ja, aan huiswerk. Mijn zussen die hadden vrienden. Ze waren niet officieel verloofd, maar ze hadden iedere vriend. Die kwamen veel bij ons. Het was bij ons altijd de zoete inval. Yeah. Iedereen kwam altijd.
1: Yeah.
0: En we hadden een grote hal en iedereen was welkom daar. Ik had zulke lieve ouders. En mijn vader die vond alles best. Als het maar bij hem was, want hij was bezorgd voor zijn dochters. Hij zegt, dan kan ik ze in de gaten houden. Ja. Ze mogen wel bij mij komen.
1: Ja. Laten we het allemaal hier in huis doen.
0: Dan, hier in huis. Precies, er werd gedanst in de hal. Oh, hij had zo'n grote grote grammofoon. Dat was zo'n vierkant bak, want hij hield van muziek. Ik had piano, er stond een piano in de hal. Met allemaal platen. En dan de verloofde van mijn zus, die had allemaal leuke plaatjes. En er werd er gedanst in de hal.
1: Ik vind het wel een goede strategie van uw vader.
0: Ja.
1: Die meiden thuis te houden. Ja.

0: Maar dan als het tijd was, hè, ik zie het nog, dan kwam hij de kamer uit, de achterkamer. Zij zaten in de achterkamer met schuifdeuren, ze konden alles zien. En die hal en de voorkamer was de piano. En wij waren daar, waren aan het feest vieren. Hal was zeil en we konden daar dansen. En dan kwam mijn vader om weet ik, laten we zeggen 11 uur. En dan haalde die, hij had een vest aan met een horloge aan een ketting zo. In zo'n zakje.
1: Ja.
0: En als demonstratief haalt hij die ketting, dat horloge eruit. En deed hij alleen maar zo.
1: Oh.
0: Met en andere woorden.
1: Wist u al hoe laat het was? Letterlijk.
0: Ik zie het nog voor me. Maar het mocht allemaal.
1: Oh ja, fantastisch toch?
0: We zijn de oorlog doorgekomen. Zo met je. Ja. We moesten alles opgeven. We mochten geen radio hebben. Dat had hij verstopt natuurlijk. En we volgden van alles.
1: Op die radio, waar had hij die verstopt? Weet u dat?
0: In het kolenhok.
1: In het kolenhok, oh ja.
0: Dan had hij een laadje gemaakt, kon hij uittrekken in de kelder.
1: Oh ja.
0: We hadden centrale verwarming, een groot huis, centrale verwarming in de kelder. En daar stond in het kolenhok, had hij een laadje gemaakt en daar was de radio in. En daar zat hij te luisteren, dan wisten we alles.
1: Ja, en dan mocht u ook meeluisteren?
0: Soms wel, ja.
1: Ja.
0: Mijn broer, die was op de padvinderij, want die had 3 zussen en mijn vader en moeder zei, jij moet onder jongens. Hij gaat naar de padvinderij. Die was op de padvinderij en daar was een Duitse jongen, Günther heette die, Günther Stern. Die was uit Duitsland naar Nederland gestuurd door zijn ouders, woonde in Hamburg. En die woonde ergens in een internaat in Rotterdam. En daar was... Er zat de padvinderij van mijn broer ook. En die raakte bevriend met die Günther. En die Günther kwam toen bij ons thuis. En die Joden die moesten een ster dragen. Heb je dat wel gehoord? Een Jodenster.
1: Ja, ja.
0: Die jongen moest, die hadden zo'n grote ster. Moesten ze op hun kleding plakken. Buiten lopen, dat ze iedereen kon zien dat ze Jood waren. En die Joden...

0: jongen die heeft hij toen met ons mee naar huis genomen. Dat is een huisvriend geworden. En het was bij ons een zoete inval hoor, echt waar. Hij ging in de vakanties met ons mee. Want hij mocht natuurlijk nergens naartoe. Hij was bij ons thuis, we boffelden die ster weg. En dan ging hij met ons gewoon met vakantie mee. En dat was, ja. En die is toen weggevoerd naar Bergen-Belsen. Mijn moeder zei, als iemand het overleeft, dan is hij het. Maar die Joden, die werden ook zo vervolgd.
1: Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust.
0: In september 1944 waren de Engelsen opgerukt uit het zuiden van Nederland naar het noorden. En wij waren, dat noemde je de dolle dinsdag van september. Dat was de dag dat we dachten dat de Engelsen over de rivieren zouden komen, ook naar Rotterdam. En dat stokte. De Duitsers hadden zich hernomen en die hebben de Engelsen en de geallieerden tegengehouden vlak voor die rivieren in Brabant en Limburg.
2: Hoe wist u dat het dolle dinsdag van september was?
0: Ja. De geruchten gingen rond en de radio, hè?
2: Ja, die radio is wel heel belangrijk.
0: Ja, en toen waren die jongens, die verloofden van mijn zussen, die waren zo, hadden het lef gehad om de Nederlandse, Engelse en de Amerikaanse vlag uit te hangen. Mijn vader had namelijk al een armatuur in het huis gemaakt. We woonden aan een grote weg, de straatweg in Rotterdam en in Hilversberg. En had hij voor drie stokken, drie vlaggen. Die vlaggen had hij al gekocht, de Nederlandse, de Engelse en de Amerikaanse.
2: Oh.
0: En zodra de bevrijding kwam, kon hij die vlag uit.
2: Hij had zich al voorbereid op de bevrijding.
0: Ja, ja.
2: Maar die kwam helemaal niet nog.
0: Nee, maar die had hij verstopt.
2: Die had hij verstopt,
0: en die jongens,
2: ja,
0: die wisten het. En toen was die dolle dinsdag van september. Die hebben die vlaggen tevoorschijn gehaald. En die hebben ze opgehangen buiten. Mijn vader was kwaad, want die wilde dat niet. Het is

0: Kijken maar, Hergabon.
1: Tot zover het eerste deel van dat gesprek. De 74-jarige kapellenaar Kees Dortland is in volle voorbereiding op zijn 25e Vierdaagse. De grootste wandelprestatie tocht ter wereld met meer dan 45.000 deelnemers. Met meer dan 70 verschillende nationaliteiten. Daar loopt Kees voor ALS, waarvoor hij geld ophaalt. Hoe ging het met die voorbereiding en hoe kun je je weer opladen om het te doen? Ik ging in gesprek met Kees Dortland. Kees Dortland, zoals ongeveer elk jaar rond deze tijd praten wij voor over jouw Nijmeegse Vierdaagse. En je vertelt me net, het wordt de 25e keer.
2: Ja, het wordt de 25e keer voor mij. Het is een jaar van speciale getallen. 25 keer wandelen. Ik hoop in Nijmegen zelf op de derde dag 75 jaar te worden. En ik loop voor de 15e keer loop ik voor de stichting ALS.
1: 25 jaar, weet je nog de eerste keer?
2: Ja, die weet ik nog donders goed. Dat was de zwaarste keer. Dat vond ik de zwaarste vierdaagse. Omdat ik toen niet wist wat er komen zou. En dat heb ik toen ook wel gemerkt. Alle jaren daarna zijn allemaal meegevallen. Elk jaar is wel iets anders. Maar het eerste jaar was echt het zwaarste jaar.
1: Maar inmiddels ben je aardig bedreven. En doe je eigenlijk het hele jaar door een soort van voorbereiding op de vier dagen.
2: Ja, eigenlijk gewoon het hele jaar door en door. Ik doe overal georganiseerde wandeltochten mee. Maar ik doe ze ook zelf organiseren. Ik heb een aantal routes die ik zelf ooit uitgestippeld heb. Van 20 kilometer, 15 kilometer, 30 kilometer. En die herhaal ik gewoon elk jaar een aantal keer. En zo bereid ik me dan voor op weer een volgende vierdaagse.
1: Hoe krijg je het elke keer weer voor elkaar om jezelf op te laden om het te gaan doen?
2: Ja, gewoon omdat je weet wat er, als je daar weer naartoe gaat, omdat je weet wat er allemaal komen gaat. De hele sfeer, sowieso al, elkaar weer ontmoeten, allemaal oud-ex-collega's van de RVS van vroeger. Dat je elkaar weer ziet, dat je toch elk jaar weer het idee hebt van zo, het is toch weer wat dat we weer met elkaar kunnen zitten. Want er zijn er natuurlijk wel een aantal mensen afgevallen in die periode dat het ooit begonnen is tot nu toe. Maar de kern van het hele clubje is nog steeds bij elkaar. En ja, dat mag er wel bijzonder genoemd worden.
1: Stimuleert ook. RVS, dat is van de verzekeringsmaatschappij met de paraplu?
2: Juist, mannetje, vrouwtje, parapluutje en hondje.
1: Is er iets bijzonders aan deze keer, even los van dat het de 25e keer is? Is er iets wat weer anders is voor de Vierdaagse qua parcours of anders, of weet je dat nog niet?
2: Je wil deze wil ik per se doen omdat het 25 is. Bovendien weet ik natuurlijk niet wat erna weer gaat komen. Ik heb natuurlijk al aardig last met mijn heupen. Weet ik ook niet of dat het, vorig jaar had ik dat ook al. Maar ja, het wordt niet minder, het wordt wel erger. Dus ja, ook dat zal ik weer af moeten wachten. In de trainingen merk ik het ook wel hoor. Dat het toch een beetje stroever gaat als andere jaren. Maar dat neemt niet weg dat ik er toch wel goede hoop op heb dat het weer mag gaan lukken. Ik zeg altijd proberen, want ik zeg nooit van tevoren dat ik hem uit ga lopen.
1: Je loopt elk jaar voor ALS?
2: Ja, dat is, ALS dat is de overbekende spierziekte. Als je de diagnose krijgt, ja, dat is eigenlijk je doodvonnis. Dan heb je niet meer als hooguit 5 jaar uitzondering daar gelaten. Heb je dan nog te leven? Alle ongemakken van dien dan die erbij komen.
1: Je doet het eigenlijk nog steeds vanwege een dierbare vriend die je ontvallen is lang geleden alweer aan ALS.
2: Ja, dat is zo rond 13 jaar terug. Toen kreeg hij ook de diagnose. En ja, dat hebben we eigenlijk van dichtbij meegemaakt. En ja, dat is vreselijk als je dan ziet dat hij na 2 maanden na de diagnose moest hij al in een rolstoel gaan zitten, want ja, echt lopen, dat zag er niet meer uit. En ja, dan zie je het langzaam, zie je het bergafwaarts gaan. En ik weet nog wel dat hij voor zichzelf de grens iedere keer ging verleggen. Maar ja, het was na de diagnose 10 maanden daarna is hij al overleden. Dus dat ging heel snel.
1: Want jij haalt altijd geld op. Enorme bedragen eigenlijk voor 1 persoon. Want we zien wel eens groepen mensen die geld ophalen. Dan zie je bedragen staan. Maar jij doet aardig wat. Hoeveel was het vorig jaar?
2: Vorig jaar was het weer een record. 2115 euro. Ik denk dat ik in die 15 jaar dat ik nu ga doen, ja, alles bij elkaar. Ik heb het nooit precies uitgerekend, maar ik denk dat ik al zo rond de 25.000, 30.000 euro kom, wat ik in mijn eentje opgehaald heb. Ja.
3: Op welke manier doe je dat?
2: Ja, diverse manieren. Ik heb doneerpunten heb ik, dus potjes. Ik maak flyers, maak ik. Ik werk bijvoorbeeld aan het geven van bewegen aan bejaarden in 4 verschillende huizen: de Rozenburg, de Rovenkapelle, Krimpenestein, de Bermestein. Daar help ik allemaal mensen met bewegen. Maar dan mag ik ook allemaal reclame maken voor ALS. Dus ik zet daar doneerbusjes neer. Ik zet daar flyers neer. En er zijn al heel veel mensen inmiddels die dat weten en die allemaal gul meegeven. Tegenwoordig zijn het allemaal flyers met een QR-code. Dus het wordt steeds makkelijker gemaakt. En daarbuiten ga ik zometeen ook weer een mail sturen naar al mijn bekende mensen die elk jaar weer trouw steunen. En ja, zo breng ik het zoveel mogelijk onder de aandacht.
3: Ja, dat is heel mooi. Degenen die luisteren en niet in die locaties komen en wel willen doneren, hoe kunnen ze dat doen?
2: Dan moeten ze intikken of kijken naar de-vierdaagse-sponsorloop.nl. En dan moeten ze bij de naam moeten ze. Als ze dan Kees intikken, dan kom ik vanzelf al naar voren. Kees Dortland. En er staan daarop diverse bedragen, vaste bedragen. Er staat ook één knop, ander bedrag. En dan mag je dus voor jezelf kiezen wat je dan eventueel wilt doneren. En dan zit er ook ergens op die site een doneerknop. Zodra je die pakt, dan is het, dan komt het helemaal van elkaar.
3: Wat ga je nog doen tot de dag dat de Vierdaagse begint? Wanneer is dat eigenlijk trouwens?
2: 21 juli tot en met 24 juli.
3: Nou.
2: Ja, uiteraard. Ik ben ook aan het trainen ook. Wat ik ook nog niet genoemd heb. Ik ga ook elke week twee keer naar de sportschool. Dat is langs de dijk. Dan maak ik altijd eventjes een time-out. En donderdag ga ik dan lekker naar yoga toe. En dat ben ik allemaal aan het doen. Dus tot 21 doe ik eigenlijk het hele jaar door. Om mezelf ook een beetje soepel te houden.
3: Dat is wel te hopen, want je moet veel gaan lopen in Nijmegen. Rond Nijmegen. Veel succes, Kees Dortland.
2: Dankjewel.

We gaan terug naar het gesprek dat collega Karin Kortekaas had met mevrouw Ooievaar de Groot over haar tijd in de Tweede Wereldoorlog. En sluiten daar gelijk IJsselnieuws mee af. 11 mei zijn we weer terug met een reguliere uitzending. Dat is niet waar.

0: De bevrijding ging niet door. En toen is pas het ergste van de oorlog begonnen.
1: Oké. Dat waren de laatste paar maanden eigenlijk.
0: Ja, zeg maar half jaar.
1: Half jaar, ja.
0: Dinsdag.
1: Kunt u dat eens beschrijven? Wat maakte u mee?
0: We moesten vluchten. Wij hadden buren gekregen. Er waren eerst Joden, hadden gewoond voor de oorlog. Een jonge gezin met twee kleine kinderen, Marianne en Hetty, meisjes, 4 en 6 jaar. Die zijn op een nacht opgehaald door de Duitsers. Die zijn vergast.
1: Ach, ja.
0: En daarna zijn de andere mensen komen wonen, waar wij natuurlijk ons niet mee bemoeiden. Want ze denken, als die in dat huis mogen komen, dan zijn dat foute mensen. He?
1: Want dat werd dan gecoördineerd door de Duitsers dan?
0: Ja,
1: wie daar dan
0: ja of door de NSB of wat dan ook.
1: Oh, oké, ja.
0: Als andere mensen zo'n huis aangewezen krijgen, dan deugt er iets niet. Dus we keken ze met de nek niet aan.
1: Ja.
0: Maar toen op een gegeven moment werden we toch door die mensen gewaarschuwd. Want die voelden de bui al hangen. Ze dachten, dat gaat fout. En die hebben ons gewaarschuwd dat we weg moesten. Want die vlaggen die hadden daar gehangen.
1: Oh ja.
0: En op een gegeven moment kwam er een NSB'er, een jongen, bij ons op de stoep. Hij zegt, ik heb een handgranaat in mijn hand. En die vlaggen die moeten hier nu komen als ik de hand ga naar binnen. Ik weet het nog, mijn moeder en ik zijn naar de deur gegaan. En de jongens die vlogen weg. We hadden in de kelder, het was een grote loopkelder, hè, met de buren was een gat in gemaakt, waar we bij elkaar konden kruipen in geval van nood met brand of bominslag, dat we bij elkaar in huis konden komen. Die jongens waren in huis, die vlogen weg door dat gat in de kelder, achter bij de buren, over de schutting, weg. En wij hebben die vlaggen gegeven.
1: Ja.
0: Mijn vader heeft ze gehaald. En toen ging die weg. En toen ging die buurvrouw, die fout was natuurlijk, die waarschuwde ons dat we weg moesten. Dus wij zijn gevlucht naar een tante van me in Overschie. En het huis stond leeg. En de Duitsers hebben het in beslag genomen. En er hebben Duitse officieren ingenomen vanaf die dolle dinsdag tot het eind van de oorlog. Die hebben daar een huis gehouden. Zwijnenstal van gemaakt. In ons grote mooie huis op de straatweg. Het was een groot mooi huis. We waren echt welgesteld, kan je wel zeggen.
1: Maar opeens zaten die Duitsers daar en u zat in Overschie.
0: Ik zat in Overschie bij mijn tante.
1: Ja.
0: En mijn broer was er ook. Mijn ouders waren er ook. En mijn zussen die waren bij hun verloofde thuis. Het hele huis ging weg. En toen, dat vergeet ik nog, is er nog een razzia in Rotterdam geweest. Mijn broer was er ook, want die mannen die moesten allemaal naar Duitsland werken. Deden ze natuurlijk niet, tenminste de meesten niet. Mijn broer was ondergedoken en die zat op de vliering bij mijn tante toen ze een razzia hielden. En toen zijn er een heleboel mensen. We woonden aan de Haagweg daar, hè? Die woonden daar. Hebben een hele kolonne voorbij zien gaan van mensen die opgepakt waren door de Duitsers. Die moesten naar Duitsland. Ik heb op de Haagweg gelopen en zag ik een kolonne jongens, mannen lopen. Ik heb er nog langs gelopen. En daar ben ik aan de kant van de weg gaan kijken of ik nog wat bekenden zag. Dan zag ik een schoolvriend van me, die zat erbij. Die liep daar, die was ook meegenomen. Die liep daar, in die kolonne, naar Duitsland. Die is daar geweest.
1: Heeft hij die nog wel teruggezien?
0: Ja, heb ik teruggezien.
1: Okay.
0: heb ik teruggezien.
1: Maar uw broer zat op zolder?
0: Hij zat op zolder. Ja, en die kwam toen wel weer tevoorschijn. Maar die,
1: maar die is niet opgepakt, of wel?
0: Niet opgepakt.
1: Oh, gelukkig.
0: We zijn er allemaal levend uitgekomen, zo. Gelukkig.
1: Ja. Maar dat scheelde niet veel dan?
0: Nee, dat scheelde niet veel. We hebben vreselijk in angst gezeten. Veel keren.
1: Maar en, de hongerwinter brak uit. En,
0: ja,
1: en u zat in Overschie.
0: Ja. Toen moesten wij... Toen, er was geen eten meer.
1: Nee.
0: Ik weet wat honger is. Jullie weten het niet. Niemand kan niet. Wat honger was. Mijn vader had honger uit Deem. Dat is dikke benen van de honger.
1: Want er was niks, of wat...
0: Er was wat, niks.
1: Wat kon uw familie beginnen om...
0: Niks, want we hadden wel voorraadje gemaakt in ons huis, in de kelder. Maar we moesten vluchten, dus de voorraad was weg.
1: Die voorraad was nog in het huis bij de Duitsers. Oh, ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen die niet contact hadden met het verzet, dat die het misschien niet gered hebben.
0: Nou, het was zo, de mensen vluchten uit huis in Rotterdam naar de omgeving in het platteland, om honger om eten te halen. En we hebben daar gebedeld om eten. En dan had je allemaal dingen bij je om te ruilen.
1: Okay.
0: En dan de mensen die op het platteland woonden, boeren en dergelijke, die ruilden. Er waren
1: en wat voor spullen had u dan bij u?
0: Nou, dat weet ik niet meer. Wat je kon dragen, iets wat ze konden gebruiken. Geen idee. Ik weet het niet meer.
1: Nee, nou ja, goed, ja. Ik kan me voorstellen.
0: Geen eten natuurlijk.
1: Nee,
0: maar andere dingen.
1: Misschien iets huishoudelijke artikelen of zo. Ja,
0: ja, maar dit ze wel wilden hebben. Want zo scheutig waren ze dan ook weer niet. Maar ja, er kwamen zoveel mensen aan de deuren bij de mensen op het platteland. Dat kan je wel begrijpen natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: De tulpenbollen en dahliabollen dienden als noodvoeding tijdens de hongerwinter. In de Rotterdamse gaarkeukens werden bloembollen schoongemaakt, zoals in het houten uitdeellokaal aan de Bentingplein, voorheen Stratenweg. En ook suikerbieten werden geschild en schoongemaakt voor suikerbietensoep. Vanwege het gebrek aan steenkool worden de ketels gestookt op koolteer. De honger is groot, de nood is hoog. Zo hoog dat mensen op hongertocht gingen naar andere delen van het land waar meer voedsel was. Zo ook mevrouw Ooievaar de Groot. Een tocht van meer dan 120 kilometer naar het dorpje Andijk in de Wieringermeer.
0: Ik was dus bijna 20.
1: Ja.
0: Ik ben met mijn zus, mijn oudste zus, die was 4 jaar ouder dan ik, ongeveer, zijn wij op de fiets met houten banden, zijn we naar het noorden gegaan. Hun verloofden die zaten in het verzet en die hadden adressen. Ze hadden een brief bij zich. Wij konden terecht in Noord-Holland, in Andijk. Dat is bij Medemblik. Daar hadden ze een relatie van het verzet.
1: Ja.
0: En daar konden wij logeren, mijn zus en ik.
1: Ja.
0: Wij zijn daar toen naartoe gegaan.
1: Maar u liet dus uw ouders achter?
0: Achter.
1: In Overschie?
0: In Overschie, ja.
1: En zij zeiden tegen u en uw zus, hier is de fiets,
0: ja,
1: ga maar kijken. Ja, ik vraag me dan af, u bent op reis, u bent aan het lopen. Wist u van tevoren van oké, daar gaan we een tussenstop maken en dan kunnen we daar in ieder geval blijven?
0: Of hoor je
1: dat dan van mensen?
0: We zijn gewoon maar gegaan.
1: Gewoon gaan lopen?
0: Gaan lopen. En er kwam nog een bombardement van de Engelsen bij Lisse. We hebben langs de berm van de weg gelegen, gewoon op ons buik gelegen, om het niet kapotgeschoten te worden.
1: Nou, dus die reis was ook niet zonder gevaar?
0: Nee, het was op de heenreis eerst. En toen dat voorbij was, zijn we even naar mensen die daar vlakbij woonden toegegaan met de fiets. Ik had nog in de Haarlemmermeer, toevallig had ik een notitieboekje bij me met adressen. En daar stond het adres van in Haarlemmermeer van een oom en tante van een schoolvriendinnetje. Die ging daar dan logeren in school. En dan ging ik haar wel eens schrijven naar dat adres. En dat adres had ik. En daar hebben we aangeklopt. En toen zijn we daar binnengehaald, kan je wel zeggen.
1: Oké.
0: En dan hebben we gegeten en geslapen en hebben onze fiets in orde gemaakt. En toen zijn we verder gegaan. Volgende dag verder naar Castricum. En toen konden we weer niet verder. Toen zijn we daar bij het politiebureau boven op zolder gaan slapen.
1: En hoe komt u dan op zolder terecht bij de politie?
0: Ja, bij het gemeentehuis of zo. Daar ergens.
1: Hoe komt u daar dan terecht?
0: Nou, daar konden we aan kloppen, dan konden we terecht.
1: Dat wist u van tevoren?
0: Ja,
1: van...
0: we konden daar op de grond slapen.
1: Ja.
0: Op een zolder met z'n allen. Er waren meer mensen, vluchtelingen. En toen uiteindelijk kwamen we in Andijk terecht. En mijn zus, die had een brief bij zich. Daar kon ze mee bewijzen wie ze was.
1: Oké.
0: En dan werden we daar, konden we blijven.
1: Dat is een brief die ik kreeg van het...
3: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
4: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben iemand neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De politie was gealarmeerd dat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Hackers hebben de gegevens gestolen van miljoenen docenten en studenten wereldwijd. Ze zouden de gegevens hebben buitgemaakt van 275 miljoen gebruikers van onderwijssoftware Canvas. Die app wordt gebruikt om informatie over bijvoorbeeld cijfers in te zien. Moederbedrijf Instructure zegt dat de hackers namen, studentnummers en mailadressen in handen hebben. Ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Fontys Hogescholen gebruiken Canvas. De hackers willen geld, anders komen de gegevens op het dark web. Eerder voerden dezelfde hackers al een aanval uit op telecomprovider Odido. Rijkswaterstaat onderzoekt de schade aan de hydraulische cilinders van de Haringvlietsluizen. De 5 meter lange cilinders zijn inmiddels meer dan 55 jaar oud en er zitten krassen op. Rijkswaterstaat wil precies weten wat daarvan de gevolgen zijn voor de werking van de sluizen. En er moet in kaart worden gebracht welk onderhoud nodig is om de sluizen zo lang mogelijk goed te houden. 2 van de 136 cilinders van de Haringvlietsluizen zijn nu losgemaakt en op de kant gebracht. Het onderzoek ernaar gaat 5 maanden duren. Met 2 cilinders minder functioneren de sluizen ook nog na behoren, zegt Rijkswaterstaat. De Spaanse politie heeft ten zuiden van de Canarische eilanden op een schip tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne gevonden. Geschatte waarde 1 miljard euro. De Spaanse autoriteiten spreken van een van de grootste drugsvangsten ter wereld. De Telegraaf zegt dat er vermoedens zijn dat Nederlands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos erachter zit. Het schip was vanuit Sierra Leone, waar de crimineel zou verblijven, onderweg naar Libië. Aan boord waren ook enkele Nederlanders en zij zijn aangehouden. Het weer vanavond, toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog kans op lichte regen. Minimum temperatuur 10 graden. Morgen is bewolkt, 's ochtends nog in het oosten van de regio kans op lichte regen. In de middag en avond is het overal droog en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Cool.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

Radio Capelle bereiken? Kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Uit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

Hey, hallo, fijn, je bent er voor een hele nieuwe This Is Soul. Je weet het, ik draai ja, soulmuziek, nieuw en oud en hier naar overlappende genres. Een bluesplaat, popmuziek, jaren 50, 60, je gaat het allemaal horen. Dit was Uncle Lucius met Keep Singing Along van zijn album Like It's Last The Like It's The Last One Left. Horen moet je niet te vaak achter elkaar zeggen. Like It's The Last One Left. 2023, Uncle Lucius. We gaan door naar het album Your Picture. 2026, Splik Splinter Nieuw van de Shaladas. Is een moderne soulband. If You Want, You Can Be My Girl. Nou, dat is toch fijn om te weten. En daarna een lekkere oude meuk met Etta James, Something's Got a Hold on Me. Er is toch niemand die dat zo goed kan, hè? Etta James, zo heet het album uit 1963. De Shaladas en Etta James.

Ik ga ook deze week iets draaien van Mark Broussard's album SOS nummer 5. Vol met heerlijke covers, in dit geval You Send Me. En hij heeft ook een nieuw album met eigen werk uit. Ik heb nog niet eens de tijd gehad om dat te beluisteren, omdat er in deze tijd van het jaar zoveel nieuwe muziek uitkomt. Maar we komen er vast in de loop van het jaar aan toe. De nieuwe plaat van Mark Broussard. Daarna Willie J. Campbell met het nummer Stand By van het album Be Cool 2023. En dan sluiten we af dat blokje van drie met Oude Meuk, de jazzy tunes van Nina Simone. My Baby Just Cares For Me, 1958. Mark Broussard, Willie J. Campbell en

om die weer eens te horen. Moet ik vaker doen, Nina, op de playlist zetten. Note to self. P.P. Arnold nu met Still Trying van The New Adventures of P.P. Arnold. Zo heet het album. Daarna de zoetgevoicede Tommy Hunt. A Sign of the Times is een overzichtsalbum 2022. A Miracle Like You. Heb je alle mooie nummers van Tommy Hunt op één plaatje. En daarna de altijd vrolijke Sweet Inspirations. 1968, 10 jaar ernaast gegokt. I Don't Wanna Go On Without You. Drie nummers: P.P. Arnold, Tommy Hunt en de Sweet Inspirations.

eens even zien, wat heb ik voor jou en voor mezelf ook hoor bedacht. Ah, 1955, een oudje van Solomon Burke, Tonight the Night. En daarna, net als de vorige uitzending, iets van Americana band The Band of Heathens. Hun album 2026 heet Country Sides. En ja, country muziek, maar ook dingen die echt tegen de soulvolle muziek aanleunen. Finish Something I Started, The Band of Heathens als tweede. En daarna 2024, een album, ik kan het niet goed uitspreken denk ik, Kintsugi. Zoiets zal het zijn. Better Days, zo heet in ieder geval het nummer van de band Small Town Jones. Nu ik het weer niet kan uitspreken, is het een mooie gelegenheid om je te melden dat ik één keer in de week playlisten rondstuur van deze Soul Show en van mijn andere radioshow Undercover. Wil je die nu ontvangen, zodat je zeker weet dat je weet wat je hoort? Laat het me weten. Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Voor nu Solomon Burke, The Band of Heathens en Small Town Jones.

Rivers is ook al zo'n band die in 2025 een Americana jazzy, soul-achtige plaat maakte. Fijn hoor, allemaal prachtige muziek, maar niet zo heel vast binnen de genres. Van het album I Was Born of Water, 2025 dus, River Rivers met het nummer The Mountains Are Calling. En daarna Hold On To Love, bluesdame Shakura Saida, het gelijknamige titeltrack. River Rivers en Shakura Saida. Denk ik hoor, Saida. Het is een prachtige naam, moeilijk uit te spreken. Komen ze in ieder geval.

Pasjakura, je hoorde het zojuist, draaide ik er gelijk nog een bluesje achteraan. Pass You By van het album Sleeping While the River Runs, 2005, van Mother Blues with Gerald McClendon. We hebben nog even tijd hoor, maar ik ga je nu alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je erbij was en natuurlijk graag tot de volgende keer. Je hebt nog wel te goed van me waarmee ik eindig. Als het allemaal lukt heb ik nog 3 nummers voor je. Te beginnen met Mike and the Bel-Airs, het nummer She's Mine, 1963. Daarna 1970 was het jaar dat Sissy Houston This Empty Place zong. En als ik dan nog tijd heb, in ieder geval wel een klein stukje, neem ik aan de titeltrack van het album van Mavis Staples van 2025, Sad and Beautiful World. Komen ze en dankjewel, tot de volgende keer. Doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Uit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: 1967, Full on the Hill. Een bijzonder nummer van de Beatles. Het lied gaat over een man die door anderen gezien wordt als een dwaas. Iemand die buiten de samenleving staat. Maar juist hij lijkt de wereld helderder te zien dan de rest.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: En een goeie avond. Welkom bij onze late avondshow. Het is net 11 uur geweest. Het laatste uur van de dag is begonnen of aangebroken. Tijd om tot rust te komen met relaxe muziek, het laatste nieuws en verhalen uit Zuid-Holland. Vandaag 4 mei stonden we stil bij de dodenherdenking. Een moment van respect en herinnering dat nog even mag doorwerken in deze avond. En terwijl de dag valt, kijken we naar morgen 5 mei. Bevrijdingsdag, de viering van onze vrijheid. Welkom bij de show. Fijn dat je luistert. Dit is Douwe Bob met Hold On. Veel plezier met de late avond.

Dreamboat Annie van de band Heart. En die komt uit 1975. Zometeen, Herman de Bruin die gaat praten met Sandra van Hoorn. En Sandra heeft een passie voor natuur, creativiteit en taal. En ook organiseert ze workshops om mensen met elkaar te verbinden. Hoe ze dat doet en wanneer en waarom, dat horen we straks na What a Man uit 1970 van Hearts of

0: Sandra van Hoorn is in de studio. Sandra, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent van de natuur. Je geeft workshops om mensen met elkaar te verbinden. Heeft dat al vaak met de natuur te maken? Want ik hoor ook iets over wildplukwandelingen.
1: Ja, klopt. Onder andere heeft dat met natuur te maken. Ik denk dat natuur ook een hele mooie verbinder is van mensen. Mm-hmm. Ik denk dat ontmoeten in de natuur, mensen ontspannen in de natuur. We zijn ook allemaal een stukje een onderdeel van de natuur. Dus ik denk door buiten te zijn, dat je ook een stukje niet alleen in verbinding komt met anderen, maar ook met jezelf.
0: Ja, ja. Maar ook met anderen, want je doet het in een groep.
1: Klopt.
0: Zo'n workshop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En dan trekken toch mij wildplukwandelingen. Ga je dan wilde planten opzoeken en zo?
1: Ja, wildplukwandelingen. Het klinkt altijd een soort dat je heel wild planten gaat plukken.
0: Nou, het is niet de bedoeling om ze uit te roeien, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Verre van zelfs.
0: Ja.
1: Wat te doen is, we gaan de natuur in en we gaan vooral ontdekken wat voor eetbare planten je in het wild kan ontdekken.
0: Oh, dat is belangrijk. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, mensen denken vaak dat het allemaal onkruid is.
1: Onkruid of giftig of een combinatie daarvan.
0: Nou, dat kan natuurlijk wel.
1: Absoluut.
0: Ja. Dus je moet wel goed weten waar je mee bezig bent.
1: Zeker weten.
0: Ja. En die workshops geef je dan?
1: Ja, klopt. Ja. Dus we gaan dan de natuur in en wandelen. En dan neem ik mensen mee langs planten die we tegenkomen. En daar vertel ik wat verhalen over.
0: En wat maak je er dan van? Het kan natuurlijk verschillend zijn.
1: Ja, klopt.
0: Brandnetelthee ken ik toevallig.
1: Zeker.
0: Dat weet ik.
1: Ja, een hele lekkere. Ja. Brandnetel is ook een hele mooie soort spinazievervanger. Dus je kan het bijvoorbeeld ook in een quiche verwerken.
0: Ja, ja.
1: Of je kan hem wokken.
0: En dan prikt het niet meer?
1: Nee, klopt. Zodra je het verhit, dan is de prik eraf.
0: Ja, ja, want mensen zouden denken, ik ga brandnetels niet lopen.
1: Ja, nee. Het plukken daarentegen is wel wat... kan wat prikkerig zijn.
0: Handschoenen aan.
1: En dan heb je het.
0: Ja.
1: Maar je kan ook zelfs eetbare plantjes tussen de stoeptegels vinden.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja. Dat zijn dingen die mensen allemaal weghalen met een schrobber.
1: Klopt,
0: toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar het is niet. Het kan wel.
1: Je kan het weghalen en dan goed schoonmaken en het toch eten.
0: Maar het is wel verrassend dat die stevige bebouwing, dus allemaal dicht op elkaar, dat dat toch nog heel van natuur is.
1: Ja, die planten die zijn weerbarstiger dan je misschien zou denken.
0: Ja, ja. Natuur laat zich niet leiden. Die doet gewoon wat hij zelf wil.
1: Ja, precies. Het hangt van de plant af. Maar sommige planten die weten door kleine gaatjes en gleufjes toch te denken, hier wil ik wel, hier kan ik wel groeien.
0: Ja. Kleine groepjes, neem ik aan?
1: Ja, vaak wat kleine groepen. Dus meestal zo 4 tot 8 deelnemers.
0: Zodat je iedereen aandacht kan geven
1: als
0: het nodig is.
1: Ja, en het is fijn, want het maakt ook een beetje een soort intieme groep. Dus mensen voelen zich ook vrij om vragen te stellen. Ja. En je verbindt mensen ook wat meer met elkaar.
0: Ja, dat was mijn volgende vraag. Gaat die verbinding dan automatisch beginnen? Omdat mensen allemaal op hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn?
1: Ja, ik denk dat dat al wel iets is waarop mensen makkelijker met elkaar in gesprek komen of het leuk vinden om met anderen daarover te praten.
0: En misschien ontstaan er ook wel vriendschappen uit. Of,
1: we hebben wel eens dat spontaan na een wandeling in de avond dat iedereen elkaar aankeek van we zijn nog niet uitgepraat. En toen zijn we daarna nog naar een cafeetje gegaan en hebben wat gedronken. Dus dat was heel leuk.
0: Ja, dus mensen vinden het wel prachtig om dat mee te maken en ook er mee te blijven werken dan. Ze zijn enthousiast geworden.
1: Ja, zeker. Is inderdaad op je vraag van wat krijg ik terug. Ik hoor dus inderdaad soms mensen die me mailen achteraf of laten weten van en ik heb nu een favoriete plant die ik nu altijd pluk als ik hem tegenkom. En maar ik wist niet dat je dit kon eten en nu is dit altijd mijn snackje. Of ik heb laatst hier een lekkere soep van gemaakt.
0: Ja. Dan doe je het in ieder geval niet voor niks.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is duidelijk, Als mensen zeggen ik wil wel eens met zo'n wildplukwandeling mee. Lang woord natuurlijk. Maar
1: goed. Een hele mond vol.
0: Ja, hoe kan dat op de goede manier? Ik neem aan dat de natuur nu volop op bloei staat.
1: Ja, dus dit is echt een fantastische tijd om de natuur in te gaan. Alles groeit en bloeit. Ik heb een website waar mensen op kunnen kijken. Mm-hmm. Dat is www.sandravanhoorn.nl.
0: Ja.
1: En daar heb ik een agenda en dan kondig ik alle activiteiten aan die ik organiseer.
0: Ja, en daar kan je ook even inschrijven. Ik denk dat het via inschrijving gaat. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Er is een aanmeldknop.
0: Ja, precies. Dan is dat allemaal duidelijk. Kijk even op die genoemde website. En als je mee wil met de workshop om mensen met elkaar te verbinden en te leren om uit de natuur te eten van de wildplukwandelingen, dan kan je daar terecht. Dankjewel, Sandra van Hoorn, over de natuur en mensen met elkaar verbinden.
2: De late avond bij Radio Capelle.

1988, Never Tear Us Apart, In Excess. Wat zoiets betekent als meer dan genoeg. En de band koos die naam om een gevoel van energie en intensiteit uit te stralen. En daarvoor hoorde je Dalida met Buenas Noches, Mi Amor uit 1957. Zometeen gaan we luisteren naar een column van Martijn Vroom. En die gaat het hebben over de lintjesregen van vorige week. Eerst Anita Meijer. En die is bekend geworden met het liedje The Alternative Way. Een liedje dat bedoeld was voor Teach-In. Maar ze besloot om het zelf op te nemen. Een gouden zet. Dit is Anita Meijer, maar dan met een ander liedje. They Don't Play Our Love Song Anymore uit 1981. Once

0: 52e column alweer sinds ik burgemeester werd in Leidschap-Voorburg. En die gaat over, of die heet, ter inspiratie. Het is weer zover geweest, hè. Ik las het overal. Een paar duizend Nederlanders kregen van de majesteit een medaille. Of zoals het dan officieel genoemd moet worden door de burgemeester. De versierselen die horen bij een koninklijke onderscheiding. Is nogal wat dat de majesteit je opneemt in zijn orde. Want dat is het, hè. De onderscheiden persoon die wordt lid van een orde. En vrijwel altijd is dat in Nederland de orde van Oranje Nassau waar je lid van wordt. Onze samenleving die is gebouwd op het principe van het zelf doen. En dan niet van zoek het zelf maar uit. Maar op het idee dat als we het zelf doen, we samen de samenleving dragen. Niet de overheid die een sportclub draaiend houdt. Of die gym voor senioren doet. Niet de gemeente die pleegkinderen verzorgt of slachtofferhulp biedt. En dat zijn dingen die boven het gewone uitstijgen. Hè? Heel veel mensen doen wel eens iets bijzonders. Maar niet veel mensen doen veel bijzonders voor langere of lange tijd. En dat zijn dan de mensen die we mogen zien als inspiratie. Waar we naar mogen kijken van zo, dat is bijzonder. Want als je een koninklijke onderscheiding krijgt, dan is dat als erkenning voor je inzet. Goed gedaan, dankjewel. Maar ook, ga zo door, want je inzet is nodig. Maar ook, mensen, kijk, dit is zo apart, dit is onderscheidend. Kent u ook zo iemand? Help ons dan. Draag die persoon voor een onderscheiding. We kunnen daarbij helpen. Doen hoor.
1: Dit is de late avond van Radio Capelle.

0: Fijn dat je nog luistert naar de late avond. Dat was Seal, Kiss from a Rose uit 1995. En daarvoor Rob de Nijs met Lome Dag. Ook een loomliedje. Die komt uit 1977. Straks Herman de Bruin die gaat praten met Mirjam Bomert. Zij is autodidact kunstenaar. En ze gaat het hebben over een tentoonstelling genaamd Under Construction. En dat is te zien bij Kunstwerkt in Schiedam. Eerst U2. Your song saved my life.
1: It's a moment.

0: In het volgende onderwerp gaan we praten over het postkantoor, wat geen postkantoor maar is, maar wel iets anders. En Mirjam Bomert, die kan er alles over vertellen. Mirjam, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent autodidact kunstenaar en je zit bij Kunstwerkt in Schiedam.
1: Dat klopt alweer 10 jaar ondertussen.
0: 10 jaar?
1: Ja, dus het is stiekem eigenlijk een beetje jubileum.
0: Oké.
1: Maar voor Kunstwerkt is het ook een jubileum, want Kunstwerkt bestaat dit jaar 35 jaar.
0: Oké.
1: En het gebouw waar wij in zitten, dat wat vroeger het oude postkantoor was, is dit jaar 60. Dus het is hartstikke jubileum, ja.
0: Ja, het zijn allemaal ronde getallen.
1: Ja.
0: En dan gaan we het hebben over jullie tentoonstelling of expositie Under Construction.
1: Ja, dat
0: wat
1: klopt.
0: Is er onder constructie en hoeveel bouwvakkers heb je daarvoor nodig?
1: Nou, wij vieren zijn de bouwvakkers gewoon stiekem.
0: Oh, jullie zelf?
1: Ja, wij zijn stiekem zelf de bouwvakkers. Nou, wij dachten, ik ben samen met Irma Rengoor, Esther van de Eerde. En zij zijn van Kunstwerkt en iemand van buiten Kunstwerkt. En dat is Petra Knutschke uit Den Haag. En wij dachten, wij willen het gebouw eens anders gaan benaderen. Want meestal tentoonstellingen hebben een bepaald thema. Bijvoorbeeld vergankelijkheid of toekomst. En wij dachten, wij gaan het gebouw zelf als onderwerp gebruiken. Dus wij op die manier zijn wij ook aan de gang gegaan met het gebouw.
0: Wat doe je dan met het gebouw? Want is het dan nog een beetje, ziet het er nog uit als postkantoor? Of herkennen mensen dat nog?
1: Nou,
0: misschien de ouderen Schiedammers?
1: Nou, nee, die moeten wel heel erg hun best doen, hoor.
0: Ja?
1: Om dat nog te zien. Nee, het is sowieso, is elke expositie van Kunstwerkt, elke maand is die weer anders. En dat maakt het juist leuk. En wij dachten dus, we gaan het gebouw op een andere manier bekijken. En ja, over het algemeen, vaker zeg maar, hangen er ook wel best veel werken aan de wand. De vorige expo van linksaf met Tanja Boksman, daar hingen de werken aan de wand.
0: Ja.
1: En wij hebben nu eigenlijk heel weinig aan de wand, maar we hebben één heel erg groot object staan. En die is wel heel bepalend. En er hangen dingen en we hebben een projectie. Er zijn heel veel verschillende dingen en die er misschien anders niet zo snel zouden zijn. En dat vonden wij wel een leuk idee. En we hebben ook bij de ingang hebben we nu ook de hoogte van het gebouw eens een keer gebruikt. Want het gebouw is best heel hoog, 5 meter of meer. Hè. Dus we dachten van nou, we moeten nu ook die ruimtes een keer gaan benutten.
0: En hoe heb je die ingericht dan?
1: Nou, we hebben Petra Knutschke en ik, wij houden wel van draden. En met draden willen we altijd dingen verbinden, dingen bij elkaar laten horen. Dus met die draden zijn we in de weer. We zijn nog steeds bezig. En dat is dus ook wel leuk dat de expositie eigenlijk groeit terwijl we open zijn.
0: Je wordt uitgenodigd om mee te doen.
1: Zeker.
0: Dat in ieder geval zeker.
1: Ja.
0: Kijk even op de website van Kunstwerkt. Dan kom je het allemaal tegen. Maar
1: zeker,
0: gewoon langskomen. Adres Lange Nieuwstraat 191.
1: Dat klopt.
0: Dat is het ook nog. Hè? Dus dan kan je daar terecht. Tot wanneer loopt de tentoonstelling, zei je?
1: Tot en met 17 mei. En we hebben nog wel trouwens, het was natuurlijk een postkantoor vroeger. We hebben ook nog een stukje waar het postkantoor van vroeger een klein beetje in terugkomt.
0: Oh?
1: Ja.
0: Een brievenbus of een loket? Of iets anders, heel anders?
1: De brievenbus die staat buiten al, heel toevallig nog.
0: Ja.
1: En we wilden eigenlijk wel graag zo'n loket met zo'n schuifraampje, maar dat konden we niet vinden, helaas.
0: Oh, okay.
1: Maar we hebben wel een eigen postzegel ontworpen.
0: Okay.
1: Dus die postzegel is daar ook te koop.
0: En dat zijn echte?
1: Dat is een hartstikke echte.
0: Die kan je gewoon op een brief plakken?
1: Die kan je gewoon op een brief plakken.
0: Als je nog weet wat brieven schrijven is.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook maar
1: nou,
0: nou,
1: dat was het gegeven ook wel een beetje. Dat we dachten, mensen doen dat niet meer zo vaak.
0: Nee.
1: Dus we wilden daar een kans geven om mensen dan daar een kaart te laten schrijven. En dan kan die op de bus en dan gaat die naar iemand toe.
0: Bijzondere dingen,
1: ja.
0: Dat hoor ik wel, die mensen bijna vergeten zouden zijn.
1: Precies.
0: Ja, dat is zo. Dankjewel voor het gesprek, Mirjam Bomert, over het 60-jarige postkantoor wat under construction is. En hoe dat gaat worden, nou, gaat u zelf kijken en meedoen. Dat lijkt
1: heel
0: me
1: graag.
0: Goed. Dankjewel voor het gesprek.

1993, Lisa Stansfield, All the Right Places. Ik ben met terugwerkende kracht fan geworden van Lisa Stansfield. En met haar komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 4 mei. Morgen dan zit hier Bette Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen in de late avond. En dat is dan morgenavond. Kijk ook eens op www.delateavond.nl. Daar zie je alle informatie over dit prachtige programma. En daar kan je ook alle programma's terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina. Ik zou zeggen, like die en deel deze. En wordt de familie van de late avond groter en groter. Ik heb een heel mooi liedje klaarstaan. En die heb ik zelf uitgekozen. Speciaal om 4 mei mee af te sluiten. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker en vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Uit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden.

Vanavond en nacht wordt de bewolking dikker en vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen, want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei... ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation